word op en wakker met Rizaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker muziek, goeie energie en die perfecte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

0: Hallo, hallo, hallo. Nou ja, daar's 'n nuwe gaans op die dam. Op die 11de Mei, 5 tot 7 namiddag, kuier ek hierdie nuwe gaans op die dam saam met julle. Kom kuier saam met my, die 11de Mei, 5 tot 7 op Ramkat Radio, om uit te vind wie is hierdie nuwe gaans op die dam. Sien uit om lekker saam met julle te kuier. 5 tot 7 namiddag, 11 Mei, Ramkat Radio.
1: Stout Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

0: Drie keer gesteld van de evacuatiekant af. Het is ver om te rijk gezang door Andries Hendrik. Of wel, pochter zijn van. So, ja. Lekker oude evacuatiekie, nee.
1: Ja, ons het een lekker paar evacuatiekies. Partij is een beetje opgejazz, soos hulle sê.
0: Nee, maar, ons moet.
1: Ons moet.
0: Is een drive show.
1: Ja, is een levendige program vanmiddag.
0: Is een drive show. Hoekom moet jy nou afgegaan? Jy moet nie afgaan nie. Ga dan. Kougevaas denk goed, hy daar inkry, dan is hy daar recht, dis TikTok wat nou wil vir ons ontvoet hier so, en daar gaan hy weer. Hallo julle, welkom terug. Anyway. Op die 7 Mei 1824, 202 jaar terug.
1: Ja, ja.
0: Toe kom daar een liedjie uit. Hy is geskryf deur Ludwig van Beethoven.
1: Okay.
0: Sy symfonie nummer 9.
1: Ja.
0: Nou, dikwijls beschouw as sy grootste werk ooit met de koorfinale gebaseerd op Friedrich Schindler sy gedicht Uit aan Ode aan die Vreugde, Ode Joy.
1: Ja.
0: En die word in die theater Amkartnernor.
1: En
0: Wien
1: en nachtig.
0: In Wien en Oostenrijk, wat hy word nou gepremeer die dag, ja. 7 Mei, 2 jaar terug. En omdat hier nou draaf so is, ons een bietjie gaan soek waar sy een bietjie iets happy of iets bietjie ja. meer... Funky van hom, of ek meer opgejazz.
1: Ja.
0: So, die liedjie het baie verskillende weergawe is van woorde wat by hom pas. En, ja, ons doen vandag so, ek het klassieke muziek, so het is nie so hier nie.
1: Goed, vreemd, maar goed.
0: Het is jou ooit een gehoor. Enjoy.

0: Lekker geweest, daar gesing geweest, door Steve Hofmeyer geweest, daar een ou bles lekker geweest, ryd na die sterre op ramkatradio.co.za. Pieter.
1: Hallo.
0: Het jy gisteravond Lotto gespeel?
1: Nee, het ek maar net. Het ek maar net.
0: As jy het en nie gekies, was die nommer geweest of was, weet jy iwerste. Het nog geweest, oi, daar is hy. 6, 8, 23, 40, 42, 44 en die bonusnommer, denk ek, is 10 geweest. Nee?
1: Ja, ja.
0: Nou, as jy dit gespeel het, daar het een ou dit gespeel. Gisteravond. Listen properly, ne?
1: Listen properly, kan jy nou die bedrag lees?
0: Hy het gewen 100,644,721 rand en 10 sent gewen.
1: Jeeuw.
0: Oor 100 miljoen gewen.
1: Wat maak mens met al die geld?
0: Betaal die skuld en die rest kan wacht.
1: Spot jy my?
0: Nee, pak myself.
1: Goeie genade.
0: 100 miljoen rand gewen gisteraan. Weet jy 100 miljoen rand gewen gisteraan?
1: Maar nie die 10 cent verkeerd.
0: En 10 cent, en 10 cent.
1: Ja.
0: Want as een miljoen land het, nie van 10 cent weggezien met miljoen nie.
1: Dis waar, ne?
0: Dit is 999999990.
1: Ja, dis in property.
0: Ja, properly. Nou, hy het 100 miljoen gewen, ne?
1: Jeeuw, Jannie.
0: Die voorstaande gitaar, ne? Ja, maar as hy een gitaar.
1: Ja, ja.
0: Ek het daar, die vorige eienaar, het hy moer groot treffer gehad.
1: Rooi kaart.
0: Ja, sorry, kaart. Maar ek wil die, daar is vroeg, het een groot tripper gehad met die liekie, maar van ons een vetpijn om vir jou, Johan Brunner. En van die 100 miljoen, het hy net een gesoek.

0: Jannie, ek wil nou nie brak nie, maar ek het daarom 6-0 achter my naam. Dat is nie 1 voor het nie, maar dit is 6-0.
1: Jy het meer as ek.
2: Ja, nee, wacht. Het het vir jou weer, dat is daar nog geen 0 beweer nie.
1: Ja, dit kom, maar dit kom.
2: Dit is nabij.
1: Dit kom.
2: Dit is vir jou weer.

Het Morumbi Show 9:21, Saterdag 12:24. Morum Bloemfontein 6 op na 17, Saterdag 9:19. Morum Kaapstad 13 op na 18, Saterdag 12:14. Morum Durban 17:22, Saterdag 16 op na 30. Morum Johannesburg 7 op na 19, Saterdag 11:21. Morum Kimberley 9 op na 20, Saterdag 11:19. Morum Mafeking 9:19, Saterdag 12:23. Morum Nelspruit 8:24, Saterdag 11:28. Morum Pietersburg 7:21, Saterdag 7:28. Pietermaritzburg, kies Pietermaritzburg. Morum Pietermaritzburg is 7:21, Saterdag 7:28. Morum Pietersburg is 10:22, Saterdag 12:26. Morum Port Elizabeth 12:20, Saterdag 13:21. Morum Pretoria 9 op na 20, Saterdag 12:23.

0: Ja, nee. Ik zie al titels komen eens naar André Lewis. Ja, misschien is in Amerika. Dat is mijn hartje geworden. Ik mis hem. Bye bye, dankie. Dank je voor jou. Dank je voor jou, André. Die voor ons geluister op van onze TikTok Live hier op Ramkat Radio. In TikTok Live op je gewoon die show donderdag 5 tot 7 op Ramkat Radio. Voor ons gaan we naar Grans, rekening voor die week toe. Onthou jy, wel, ons gaan ons nou een beetje toe in van die jaar. We gaan ons aftoer Kaap toe, maar ons gaan met die busie rein trein.
1: Ja, met die busie.
0: Ons gaan busie rein, nie trein rein.
1: Die blauw busie van jou.
0: Die blauw busie, ja.
1: Ja.
0: Ja, kan boos bus.
1: Dat is net hy.
0: Ons vat Coke en Coke Zero en water saam.
1: Limonade.
0: Limonade saam. Nou, dat is een ander ding wat aan het trein wat al die pad tot ook in die Kaap rij.
1: Oké, ek weet, dit is nie die goud trein nie.
0: Want dan jy hierheen?
1: Ja, ja.

Ik wist al gezongen geweest door Dolly Parton, Coat of Many Colors. Van onze programma niet te beginnen op Ramkat Radio zondag aan de 6 tot 8. Ramkat Country is aan mij, Jannie. Alibati van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hilstroom. De vandaag 10e mei, hierdie jaar is de vandaag amtelijk nou moedersdag vandaag. So, we gaan vanavond ook voor jou een moedersdag thema of een ma thema voor vanavond se program. Wat sê jullie van Dr. Hook en de Medicine Show? Sylvia's Mother. Dan af je Mother of Mine van Vanji Koker, of haar getrouw van Van der Merwe. Sy is steeds daar, ons laatst gehoor het in een afspraak geweest. En so wat vir jou een beetje later, net na die ene vir jou. Een liedje van Chris Jansen, By Mom. Drie in de rij, juist vir die moedersdag, thema van ons Ramkat Country, ramkatradio.co.net. Dan heb ik jou luister vir paar mensen, goeienavond, baie welkom vanavond, vir my skompa Freek van Staren, as ook vir Pieter, wat vanavond die so is, Pieter die plezier, en sy winkie Mickey. Sam Keir, wat jy gesien het op die TikTok live nou donderdag as jy daar ingeskakeld was, hy klein bit, sê vlerwijsboontjie, wat vanavond wie so is, sê nie, as gesels hier achter my. En ook vanavond, baie welkom my vrou van die huis af, my vrou en my kind, Christel en Christel, du plezier. Wat vanavond luister vanavond sy Ramkat Country Moedersdag thema op Ramkat Radio. Sê iets wat vir jou Dr. Hook, Sylvia's Mother, daarna vir jou Mother of Mind van Vanjie Koker, en dan By Mom van Chris Jansen. Drie in de rij op Ramkat Radio.

Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

jij geluk in vrede wil vind, zoek die neonboogse punt. Volg om elke nacht oor zwart riviere. Kijk nie eenmaal om. Dalk vind jy die land van blauw saffiere. En dalk een brokkie.

Hallo julle, DJ Tarsh is hier, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ik geweest daar genaamd In My Daughter's Eyes geweest daar. In My Daughter's Eyes, gesing geweest door Martina McBride, net hier op ramkatradio.co.za. De volgende week wordt mijn vrouw van mijn video geweest, waar ma en seun saam sing. Dit is Sonja Harold en Simeon Hamman. En weef jou iets Afrikaans vanavond, die liedje genaamd Ons Vlieg Saam. Sonja en Simeon saam. Dan af jou liedje van Peter V, ons hou jou om nog, Sweet Mama. Dan vir jou Tim McGraw, I Called Mama. Drie keer even op pad op ramkatradio.co.za. Eerst vir jou op pad, dan skry het drie keer van Sonja Harold, somit as jy en Simeon Hamman, Ons Vlieg Saam.
1: Bedank maar van dit as 'n inleiding.
2: Ja, ek hou dis, anticipasie is nice, ek hou daarvan.
1: Ja, ek dink het pas by... Die idee van ons vlieg saam.
2: Okay, so kom ons doen dit.

0: in your face, all over the place.
1: We're online 24/7. 24/7.
0: You're listening to the hottest internet station.
2: Jy's ingeskakel by Ramkat Radio en jy luister na iets van alles. Ag, en sommer nog baie meer met Andrei en Hanlie van Rooyen. Elke donderdag aand van 7 tot 9 na middag.

Die ou kon ons vertel, ons kan nie 5 mense in een bakkie rein nie, want hier staan 2, dan mag net 2 in die karret verhuis. Die 2 is dan nou tamelike gestreier en so, en na een klomp kapitaal en onderhandelinge en so, en het hulle ons die daarom met vrou gepraat. So, maar toe ons nou by die voertuig kom, by ons voertuig kom, toe is al die lichte uitgesteel, die flikkerlichte, die voorlichte, die achterlichte, die baantjie, alles is uitgesteel. So, daar sit ons nou nodig om op voet toe, en sonder lichte, ons kan nergens heen, ons kan nie rein nie, ons het ons dinge maar so uitgewerkt, starig, maar seker, tot ons uit Maputo uit is, en daar op het later pad.

0: boodskapie van Marlene en Charmaine van Jimiston. Hulle sê, goeie naand aan die long time nou hier, ja omtrent, ek het al gewonder of julle die land verlaat het. Ons luister al die pad van Primrose af, lekker muziek vanavond, lekker aand en lekker naweek van Marlene en Charmaine. Baie dankie julle twee, dit is goed om weer van julle te hoor. En ek wonder nou maar net, waar is die beloofde luister van my hier van Houwek program? Ek weet, is lang terug het julle gesê, gaan julle weer vir ons een luister stuur. So gepraat daarvan, ek het natuurlijk dinsdag aande nog steeds een program hier van Houwek, en ek is op soek na luisters, ek het een wat ek moet opstel, en dan moet ek weer gaan na themas kyk, of ons moet sommer maar ons eie keuses en goeie speel. Stuur vir ons een luisje van so tussen 25 en 30 liekies, met die kunstenaars naam en die liekies naam, hier na ons studio toe, 072-341-6888. Sit net jou naam by, en van wat die dorpie is, dan stel ons het op, en ons speel het vir jou op die dinsdag aand. Ek wil net nog twee events vir julle bekendstel, of vir julle daarvan herinner. Ons het verlede week ook daarvan gepraat. Die 30ste mei is daar een gospelfeest in Potchefstroom. Dit is van 11 uur tot 5 uur die middag by die Nederduits Hervormde Kerk in Wolmerhandstraat. Nou, Cassie Viljoen gaan daar optree. Ook Joey Lane en Nico J, Lou Ann, Kabous, wat die MC is, Hans Strydom doen die klank, en Audrey gaan ook daar optree, en Hugo Strydom ook, hy bly daar in Potchefstroom, en daar stalletjies nog beskikbaar, en die toegang is R60 vir pensionarisse, R30 vir kinders onder 14 jaar, so welkom, allemaal is welkom, bring julle eie kampstoele, en as julle wil inlichting hee, kan julle vir ons kontak, ek gaan vir julle die nodige inlichting dan deurgee. Dan het ons kerk hier in Kempton Park, dit is nou NG Kerk Kempton Hoogland, hier in die Wiekesweg Varriebeek Park, het een manne aand, maar allemaal is welkom, saam met Mike Bolhuis, vrijdag die 19 juni, dit is 18:30 vir 1900, en dit is R200 per persoon, daar is tafels beskikbaar, en dit sluit in biltong en brood en braaivleis. So as julle daarin belangstel, kontak ook vir ons, ons sal julle die inlichting deurgee. En ek dink, dit is al die aankondigings wat ek moes deurgegee het. Ek gaan met die volgende breek, net so voor ek moet afsluit, gaan ek vir julle vinnige lintnoedel gereg gee. Maar kom ons luister verder, net hierna, na Will Jordan, I did what I did for Maria, then the flood led me into your life. Dan ons het David Hasselhoff, Night Rider, nee, maar ek hoor, hy is die eerste oupa, hy sing nie meer nie. Sing vir ons Everybody Sunshine, dan Tommy Rowe, Much More Love.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag ook nie.

Begin jou oggend reg met Op en Wakker saam met my Rizaan. Skakel in Maandag, Woensdag, Donderdag en Vrydag van 9 tot 10 net hier op Ramkat Radio. Goeie musiek, lekker gesels en die perfekte energie om jou dag af te

Is, nou is het allemaal lekker geweest. Dat was allemaal nou lekker geweest. Wat zeg ik, Dion? Ek hoop jy het daarom nou uit die griep uitgedans en al wat die type van ding is. Julle moet nou net nie vir my kwaad wees he, dat ek haar Klipwerf se song David van hom Jan Swart by Jesus Mou, dat ek hom as pris afgesnui het. Nee, dit was hierdie vetterige lamschoppie wat ek nou gesit eet het, toe glip my vinger hier oor die muis en toe double klik ek om daar en toe vat hy hom sommer na die volgende song toe. Maar wat, dat is mos dat enige oukie maak een foutkie en dis mos daarom nou hier op Ramkat Radio waar is die sag koekie, so ons kan so af en toe net so een reekie kry van een vastbrand en dan vat ons hom net verder. Nou ja, is het voor hierdie lekker stukke klompie voeteklomp muziek, Zelda sê so, ai, hoe lekker is die boerenmuziek, Dion laat weet, hy zweet nou griep, Hanlie van Rooyen, sy en André het ook hier vir my een boodskap gestuur, een redelike lang boodskap, wat ook door die hartseer nies is oor die feest en dinge goed, en soms so een paar ander dinge, ja Hanlie, dit is maar een hartseer story, maar ek weet, dit is ook maar een klomp geld vir jou, vir julle mense wat van die Transvaal af moes afgekom het hierna toe, sy praat van R13,000 net vir hulle twee vliegkaartjies. So is ook maar rof gewees, is ook maar rof. Maar ons gaan een plan sien, ons gaan een plan sien, solank die lieve vader vir ons daar beskikbaar, amper wil ek sê, lewe gee, sal ons een plan sien, en Ramkat sal sy fees hou, moet nie sleg voel nie. Nou ja, ons het vooruit, het ons, die boeremuziek het ons gepraat, van die Afrikaanse vertalings van liedjies, en toe Dion die, gepraat van Anja, sy song Sterker as die Rest, is natuurlijk Bruce Springsteen's bekende liedjie Tougher than the Rest, en ek het vir hom gesê, nou maar kom, ons kyk, ons luister, hoe klink sy, nou hier is ons Anja, met Sterker as die Rest.

Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggi Kohle. Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Kohle, Hoi Hoi. Hoi Biggi Kohle. Broeder en zuster en alles tezinnen. Va die dag met de bouwveer, dan zie oorlog half gewen. Als die popvel van een Noordwest ruk, mogen helpen zien.

Hallo julle, DJ Touch is hier so, skakel gerus in elke dinsdagavond van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

Mijn diagnose is een shocker. Dat is problemen met die bokken. Vliegen trainer uit Marokko. Fire allemaal in die kokken. Leer die recipe.